Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam Meester Ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine

0: een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven, zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
1: NAMA. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek NAMA in Arnhem of kijk op nama.nl.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
1: NAMA. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
5: Gelderland.

Met koperen trompetgeschal beginnen wij deze ochtendshow. Goedemorgen, 6:06. Dat was Fly Too High, Genesian. Donderdagochtend, 27 augustus.

0: Ja, die zonneschijn. Het wordt vandaag de warmste dag van de week. Het wordt 28 tot misschien wel 30 graden. Het gaat behoorlijk broeierig aanvoelen. Na wat bewolking vanochtend laat de zon zich dus geregeld zien en blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar dan vanavond, dan trekt een groot gebied met onweersbuien over ons heen. En daarbij kan het plaatselijk flink tekeer gaan. KNMI waarschuwt voor stevig onweer, veel regen, hagelstenen van 2 centimeter, windstoten van 60 km per uur, lokaal wateroverlast. Vanaf vanavond 10 uur geldt er dus dan ook een code geel in Gelderland, maar ook in 7 andere provincies. En komende nacht zelfs de waarschuwing voor het hele land. Vanaf morgen dan minder warm, dan wordt het 22 graden met geregeld weer die onweersbuien en een matige zuidenwind. Zuidwestenwind. Er is wel een kans dat je komende nacht, eigenlijk zo rond en vlak voor het begin van de volgende ochtendshow, op een helder moment ook de gedeeltelijke maansverduistering kan gaan zien. En daarbij heb je dan geen bescherming nodig. Kun je gewoon met het blote oog kijken natuurlijk. Dat is wel zo fijn. Een greep uit de kranten en het Gelders nieuws van vanochtend. In Winterswijk heeft vannacht een grote brand gewoed. Dat gebeurde in een bedrijfsgebouw aan de Koningsweg. Dat vuur brak rond 11:15 gisteravond uit bij een autorijschool. Sloeg meters hoog uit het gebouw. En 1&2 verslaggever Wijnand Rensink was daar snel bij.
1: Ja, bij het bedrijf BDK Trending hebben ze inmiddels de deur los kunnen krijgen van het pand. Ze zijn nu de sleutelkluis uit het pand aan het halen. En de sleutels uit de kist aan het zoeken om zoveel mogelijk auto's van de trein af te halen. Het schijnt dat binnen ook veel oldtimers in het pand staan. Ja, of brandweer het kan houden is nog maar de vraag. Eén pand is sowieso al volledig verloren gegaan. Zowel de Nederlandse als de Duitse brandweer is volop bezig met het blussen van de brand in Winterswijk.
0: Ja, de brandweer schaalde op naar zeer grote brand. En dus ook brandweerlieden uit Duitsland die over de grens kwamen om te helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd aan omwonenden. Die hoefden niet hun woning te verlaten trouwens. Het vuur is intussen onder controle en een deel van het gebouw wordt nu met een kraan uit elkaar getrokken om de laatste brandresten te blussen. En de oorzaak wordt natuurlijk nog onderzocht. De Telegraaf opent vandaag met voormalig vicepremier Mona Keizer, die maanden na haar breuk met BBB een nieuwe politieke beweging begint. Project 2029 moet in november uitmonden in een sociaal-conservatieve partij als er genoeg mensen en geld aan boord komen. Op een school in Zierikzee worden leerlingen voortaan beloond als ze gewoon komen opdagen. Wie het hele jaar minstens 95% aanwezig is, wint een snipperdag. En maakt kans op 2 kaartjes voor een pretpark. De school reageert daarmee op toenemend verzuim. Dus een landelijke trend. Het Financieel Dagblad meldt dat Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, voor bijna 18 miljard dollar in schikking treft in Amerika. Het bedrijf deed te weinig om kinderen en tieners te beschermen op sociale media. Jongeren konden eindeloos blijven scrollen en ze kregen schoonheidsfilters voorgeschoteld. Meta belooft nu beterschap, tieners krijgen tijdslimieten, de apps gaan 's nachts op slot en die filters die verdwijnen. Ook in het AD meldt nog dat steeds meer baby's een dubbele achternaam krijgen. Sinds de wet dat mogelijk maakt begin 2024 hebben ruim 31.000 pasgeborenen de achternaam van beide ouders gekregen. In 70% van de gevallen staat de naam van vader nog steeds voorop. Ik heet dan dus naar mijn vader Frank van Dijk, maar ik zou dan Frank Smit van Dijk heten. Frank Smit van Dijk.

0: wat is het toch altijd fijn om Arthur Connolly even weer te horen. En Sweet Soul Music. Maar wat dacht je van Slippery People van de Talking Heads daarvoor?
1: Ook leuk.
0: Zometeen ons spelletje Een Goed Begin is het Halve Werk. Na The Weeknd. En Save Your Tears.

0: Mooie stem heeft die man. The Weeknd en Save Your Tears. Bewaar je tranen voor een ander moment.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik heb nu gewoon even je aandacht nodig. Je aandacht voor dit intro.
1: Een goed begin.
0: Ja, dat is een bekend intro, toch? Maar van welk nummer ook alweer? Het is een nummer wat ik heel graag wil draaien vanochtend, maar dat kan dus alleen als het wordt geraden door jou. De titel en de artiest heb ik van je nodig en dat mag je mailen naar frank@gld.nl of een appje sturen naar de studio 06-22-22-1342 als je weet welk nummer hierbij hoort.
1: Een goed begin.
0: Welk nummer is dat ook weer? Weet jij het? Even appen en mailen, hè, dan.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Het is 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Tongeren is het 14,8 en in Geldermals is het 17 graden. Vannacht was het droog met brede opklaringen en een minimumtemperatuur van 15 graden. Vandaag wordt het de warmste dag van de week met temperaturen tussen de 28 en misschien wel 30. Gevolgd door een grootschalig onweerscomplex vanavond. In Winterswijk woedde vannacht een grote brand bij een bedrijfspand aan de Koningsweg, waarbij een NL-alert is verstuurd vanwege de rook. De brandweer had opgeschaald, werd bijgestaan door de Duitse brandweer om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. En in Apeldoorn zijn ongeveer 100 woningen ontruimd geweest naar de vondst van vuurwerk, wapens en een mogelijk drugslab in een appartement. De politie had ook daar de situatie opgeschaald en specialisten hebben een kleine hoeveelheid explosief materiaal veiliggesteld. De laatste ontwikkelingen en ander Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en via onze mobiele app.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
6: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Goedemorgen Gelderland.

0: dochter van genoemd mag worden, hè? Van Nat King Cole. Natalie Cole, die heeft echt wel de sporen verdiend. This will be an everlasting love. 5 minuten over 7:30. Goedemorgen. Ja, ik noemde het net al even, die ontruiming gisteren in Apeldoorn. Stel je voor, het is 2:00 s'nachts. Je ligt lekker te slapen. En dan wordt er op je deur geklopt. Je moet je huis uit nu. Dat overkwam dus gisternacht bij ruim 200 bewoners van 3 flats in Apeldoorn.
1: Toen ik naar buiten keek, zag ik brandweer, politie, alles staan. En toen dacht ik van, oh, er is toch wel iets meer aan de hand dan alleen het vuurwerk wat afgestoken is.
2: Er wordt een kleine hoeveelheid vuurwerk, meerdere wapens en een mogelijk drugslab aangetroffen.
3: Enkele collega's die vannacht in de woning gingen, die werden vanwege de chemische geur niet helemaal lekker. Ze zijn nagekeken door de ambulance. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis of niet verder behandeld te worden.
1: Ik heb in de keuken af en toe wel een rare geur hangen, maar ik wist niet waar het vandaan kwam. Nu wel, denk ik.
2: Al snel wordt besloten 3 flats uit voorzorg te ontruimen en de explosieve opruimingsdienst onderzoek te laten doen. Lastig voor de ongeveer 220 bewoners die het treft.
1: Maar dan ben ik wel heel blij dat ze er nu op tijd bij zijn en dat het niet te laat is.
4: Maar ze begrijpen het wel dat deze maatregel nu genomen moet worden in een best wel grote cirkel. Ja, met gevaar op explosieven kan je beter... Beter voorzorg dan achteraf zeggen dat je te weinig hebt ontruimd.
2: In het begin van de middag dan mogen de bewoners van de buitenste 2 flats weer naar huis. Later gold dat voor iedereen.
5: De laatste bewoners zijn inmiddels weer teruggekeerd in de flat hier, waar de verdachte ook is aangehouden. De verdachte zit nog vast en de komende dagen zullen we meer te weten komen over of er daadwerkelijk ook een drugslab in het pand zat.
0: Ja, de politie had opgeschaald. Grip 1 heet dat dan. Dan kunnen alle hulpdiensten wat gecoördineerder met elkaar samenwerken. En het onderzoek naar de aard van het mogelijk drugslab en de gevonden wapens gaat nog de komende dagen daar verder in Apeldoorn. Je leest er meer over bij ons ook op de site gld.nl en in onze app.

0: Big Yellow Taxi, Counting Crows en Vanessa Carlton samen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Wat is het goede begin van vanochtend? Het was een herkenbaar intro, hè?
1: Een goed begin.
0: Maar ja, welk intro is dat ook weer? Dat was de vraag. Gelukkig is er goed meegespeeld vanochtend. Ik heb appjes gekregen van Evert, van Leon, van André, van Marjan ook een mailtje nog. Het is helemaal goed hoor. Het is inderdaad... Nou, Henry zegt het zelf anders. Even.
2: Goedemorgen Frank.
0: Hallo.
2: Het goede begin van deze ochtend is smoorverliefd van Doema.
0: Ja.
2: Groeten van Henry Kloosterboer uit de Melkstal in Voorst. Een fijne dag.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vanmorgen met Doe Maar. Met Smoor Verliefd.
1: Veel te klein. Wat moet ik met een meisje zoals jij?
2: Mij, oh mijn. Oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over mijn oren. Smoor verliefd op jou. Ja, Doe Maar uit 1981.
3: Dat is Doe Maar met Smoor Verliefd.

0: Niall Horan en Miles Smith. Drive safe. En daarvoor een goed begin is het halve werk. Doe maar een smoor verliefd. Het is 6:45 geworden.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Ja, op dit moment... Floris Laferbe, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Beetje een grijs begin hier in Arnhem. Op andere plekken zie ik wel een mooie lucht binnenkomen. In Putten bijvoorbeeld, inderdaad. Maar ook in Ruurlo is het wat grijzig.
2: Inderdaad, ja. In het noorden van de provincie is er momenteel ruimte voor heldere perioden. Vanuit het zuiden neemt de hoge bewolking wat toe, op nadering van een zogenaamd warmtefront. En dat schuift heel geleidelijk onder invloed van een zuidelijke stroming over Gelderland heen. Waardoor het de komende uren eigenlijk overal een beetje grijzig en bewolkt raakt, kan er misschien zelfs een enkele lichte bui uitvallen. En momenteel noteert het zuiden van België een enkele bui. Die trekt dan ook waarschijnlijk over Gelderland heen. En daarachter kan de zon nog een tijdje doorbreken. Dus in de middag is het best wel aardig, met flink wat ruimte voor de zon. Wat stapelwolken en wat wolkensluiers die overtrekken. En omdat de lucht heel erg vochtig is, gaat het broeierig aanvoelen. Het wordt dan zo'n 29 of 30 graden misschien wel aan het eind van de middag. En dat betekent ook dat de lucht heel erg onstabiel aan het worden is. En vooral later vanavond en met name tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag... Ja, dan stijgt de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien... die waarschijnlijk ook onze provincie gaan aandoen. En dan kan er echt behoorlijk wat regenwater vallen.
0: Ja, maar die code geel, zeg maar, en die onweersbuien... en een stevige hagel en wateroverlast en zo... dat gaat echt pas... Nou, na 10 worden, 11 uur of zo.
2: Gisteren waren de weermodellen wat vroeger met de buien. Maar ik denk echt pas dat het rond 1 uurtje of 10 het zuiden van de provincie bereikt. Misschien iets eerder, misschien iets later. Waarschijnlijk ontstaan ze dus boven België. En dan kan je ze op de regenradar van Weerplaza al waarnemen. Dus dan kan je zien hoe laat ze ongeveer onze regio bereiken. Ja. Maar ik denk dat het gros tijdens de nachtelijke uren valt. En dan kan er plaatselijk wel flink wat regenwater vallen. Misschien wel her en der meer dan 20 à 30 millimeter. Dus mogelijk word je daar wel vannacht van wakker.
0: Ja, dat is dan wel veel. Hey, en morgenochtend vroeg is het dan alweer voorbij. Want ik zat nog te hopen dat ik op de fiets naar de studio morgenochtend de maansverduistering kan zien.
2: Inderdaad, ja, de maansverduistering is om 6:00 ochtends. Dan is het waarschijnlijk wel wat helderder.
0: Kijk.
2: De meeste buien zijn dan wel weggetrokken, maar we moeten ook wel rekening houden met wat restbewolking. Met name in het oosten van Gelderland. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat je hem kan waarnemen, de maansverduistering. Maar ik denk dat de kans eigenlijk een beetje 50-50 is. Morgenochtend is het weliswaar droog, met flink wat ruimte voor de zon. Eigenlijk een hele aardige ochtend in de provincie. En dan loopt de temperatuur vrij vlotjes op naar 1 graadje of 20. Maar in de loop van de middag moeten we opnieuw rekening houden met een aantal fikse buien. Waarin opnieuw onweer kan voorkomen, hagel en mogelijk ook forse windstoten van 60-70 km per uur. Dus ook morgenmiddag is het eventjes opletten geblazen op de fiets in Gelderland.
0: Oké. Nou, we nemen het mee. Het is dus nou goed om te weten dat je vandaag of vanavond eigenlijk gewoon er nog even een rondje door de tuin moet doen. Van heb ik alles een beetje goed staan en naar binnen toe. En dan kijken of je kunt slapen. Of en als je niet kunt slapen, dan staat je wel een mooi schouwspel te wachten qua weerlicht en zo. Hè.
2: Zeker
0: veel
2: weten.
0: Ontladingen en zo.
2: Absoluut. Ja, en je zou het vanavond ook al een beetje kunnen aanvoelen. Het wordt wat broeierig in de atmosfeer. En dan voel je uiteindelijk die onweersbuien wel een beetje naderen natuurlijk.
0: Meestal voel je dat wel, een beetje van die dikke lucht. Ja. Oké, Floris, dankjewel. En ik spreek jou over 1 uurtje weer. Hè.
2: Tot over 1 uur weer.
0: Tot over 1 uur. En dan hebben wij na 7 uur natuurlijk ook een nieuw plaatdelict voor je uitgekozen.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

0: Interviewer in einem feinen Dunderdach. Brötchen, ich höre von Lachen mit Alten.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick-service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland, het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
4: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
3: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft

0: gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
1: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze zwaar. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
0: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hey, Raymond!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Jacksons en Blame It On The Boogie. Moonlight, Sunshine, Good Times, Feel Right enzovoort. 7:08. Goedemorgen. Het is donderdagochtend 27 augustus. Dit wordt de warmste dag van de week. Het wordt 28 tot misschien wel de laatste keer 30 dit jaar. En het voelt behoorlijk broeierig aan. Na wat bewolking vanochtend gaat de zon zich geregeld laten zien. Blijft op de meeste plekken droog. Dan trekt vanavond echt na 10 een groot gebied met onweersbuien over ons heen. Kan plaatselijk flink tekeer gaan hoor. Er wordt gewaarschuwd voor stevig onweer, veel regen, dikke hagelstenen, windstoten, lokaal wateroverlast en dus ook code geel na 10 vanavond. Dan is het vanaf morgen minder warm. Dan wordt het zo'n 22 graden. Met geregeld weer toch die onweersbuien en een matige zuidwestenwind. Het kan zijn dat je morgenochtend zo rond 6:00... met het begin van deze ochtendshow een gedeeltelijke maansverduistering zou kunnen zien als het niet te bewolkt is. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de kranten zo schrijven. De Gelderlander opent vanochtend met vliegveld Weetse. Dat wil flink groeien. Er wordt een nieuwe terminal gebouwd. En het vliegveld verwacht dit jaar bijna 2,5 miljoen reizigers. Dat aantal stijgt volgend jaar nog verder omdat Eindhoven Airport maanden dicht gaat voor werkzaamheden aan de landingsbaan. De Volkskrant kopt met de overstromingsramp in Nepal. Het dodental is opgelopen tot minstens 150. Honderden mensen worden nog vermist, vooral buitenlandse toeristen. De overstromingen zijn vermoedelijk veroorzaakt door het afbreken van een grote hoeveelheid gletsjereis. Die beelden ervan, het is echt ongelooflijk. In Winterswijk heeft vannacht een grote brand gewoed in een bedrijfsgebouw aan de Koningsweg. Dat vuur brak rond 11:15 uit bij een autorijschool en sloeg meters hoog uit het gebouw. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en ook Duitse brandweerlieden kwamen over de grens om te helpen blussen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Het vuur is inmiddels onder controle. De Telegraaf schrijft over het alarm van de Raad voor Regeringsbeleid over Chinese concurrentie. China duwt Europese bedrijven in een moordend tempo uit de markt naar zonnepanelen en batterijen, nu ook bij auto's en windturbines. De Raad adviseert om de markt af te schermen. Trouw heeft het over de rechtszaak tegen 6 demonstranten van Extinction Rebellion die in april de A12 bij Utrecht blokkeerden. Het Openbaar Ministerie eist voor het eerst een taakstraf en een maand voorwaardelijke cel, een stuk harder dan eerdere geldboetes voor de klimaatactivisten. En premier Jette kwam gisteren naar Arnhem om daar het studiejaar van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te openen. Hij werd daar met open armen ontvangen. Ja.
1: Nou, het is ongelooflijk leuk dat hij erbij is. Want we hebben elk jaar natuurlijk een opening. En dat is echt een feest. Dat is echt een hele mooie manier om het jaar te beginnen met iedereen die erbij hoort. Onze studenten, onze medewerkers. En dat hij daar nu vandaag bij is, dat geeft het extra glans. En dat zien we ook echt wel als een ondersteuning van ons werk. En van een aanmoediging om er echt een heel mooi jaar van te maken.
2: En ja, het is toch wel bijzonder. Hè? Toen wij het bericht gekregen ook van, de minister-president komt. Dat is toch wel heel gaaf en ook heel leuk. Zeker als student dat je er ook bij mag zijn. Dat is heel mooi.
3: Ik verwacht vooral dat we zijn visie en blik over de toekomst van het onderwijs in Nederland gaan horen te krijgen. Daar ben ik heel benieuwd naar.
4: De meeste van uw collega's die gaan naar een opening bij een universiteit, maar u heeft voor de hogeschool gekozen. Waarom is dat?
5: Nou, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.

0: langzaamaan breekt ook de zon door hier in Arnhem. Zie ik wat van het gouden ochtendlicht naast de studio buiten op straat. Mooi. De Blow Monkeys hoorde je op de radio en Digging Your Scene. Het is 7:15. Goedemorgen. We hebben het natuurlijk geregeld op de radio over de woningproblematiek met te weinig woningen. En af en toe pakken we dan zo'n voorbeeld eruit van iets wat hoopgevend is. Iets wat toch lukt. Wat wordt gebouwd waarvan je zegt van, hey, dat zouden we eigenlijk meer moeten doen. In Nijmegen midden is bijvoorbeeld zo'n voorbeeldje weer wat ik je laat horen nu. De kinderen lopen gewoon bij elkaar naar binnen. En op een mooie zomeravond kan de hele straat samen aanschuiven in de tuin. In Nijmegen midden is een groepje starters, die heeft niet iedereen een eigen huis gebouwd, maar ze hebben samen een rijtje van 8 gebouwd.
1: Ik ben Lieselot, dit is Niels. En wij hebben samen met een groep vrienden deze huizenrij gerealiseerd.
2: 7 jaar terug zijn wij met een groep vrienden zijn het idee begonnen om samen te gaan wonen, om eens duurzame huizen te bouwen. We hebben hier 7 jaar aan gewerkt om het allemaal haalbaar te maken.
1: We staan nu in onze gezamenlijke voortuin. Die bestaat onder andere uit een gezamenlijke moestuin, een hele grote kas. Hier komt een dikke lounge. Hier is de gemeenschappelijke ruimte. Wij delen ook met z'n allen wasmachines en drogers.
2: Het samen wonen overtreft wel onze dromen, denk ik. Onze dag begint met de deuren open doen en dan gaan de kinderen naar buiten en die weten elkaar om wat te vinden. Soms eten we samen aan het eind van de dag.
3: Is het ook wel dat het ergens wringt?
2: Zeker. We hebben bijvoorbeeld geprobeerd om een gezamenlijke grasmaaier aan te schaffen. Ja. En dat is niet gelukt.
1: Nou, hier loop je ons huis binnen.
2: 100 vierkante meter.
1: Nou, iedereen heeft ook nog zijn eigen stukje achtertuin.
3: Mag ik vragen naar wat jullie huis gekost heeft, al met al?
1: Ruim 4 ton nog wel.
2: Ja, financieel is het misschien voordeliger, maar je moet er wel heel veel tijd in investeren. En we hebben heel vaak gedacht, waar zijn we aan begonnen?
1: Ja, het heeft ook heel veel stress wel gegeven. Wel. Dus dat zou ik echt niet nog een keer voor tekenen. Maar als je dan een inkijkje hebt in wat het kan opleveren, dan zal ik nog een keer doen, denk ik.
2: Ja. Het voelt als een klein dorpje met je eigen vrienden. Dus dat is,
1: in de stad.
2: In de stad.
1: Die je lief hebt, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ze wonen er nu ruim 1 jaar. Het kostte wel ook jaren van vergaderen over hypotheken en bouwvergunningen voordat het allemaal zover was. Maar in een tijd waarin starters nauwelijks aan een woning komen, bedachten zij dus hun eigen oplossing. Samen de grond gekocht, samen gekozen voor een architect. En de vrienden bouwden letterlijk aan hun eigen straat. Ik vind dit soort dingen wel hoopgevend, hoor. Mooi voorbeeld.

0: CCR en Proud Mary. Radio Gelderland, 7:50 is het geworden. Tijd voor Plaat Delict. Ik kreeg gisteren van een luisteraar een foto doorgestuurd van de aantekeningen bij de spelletjes bij de ochtendshow, waarbij de luisteraar dus iedere ochtend klaar zit en dan dus noteert wat ik zoal zeg.
1: Plaat Delict.
0: Gaf een leuk inkijkje. En die had het antwoord goed.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Die had het antwoord goed gisteren. Kijken of dat vandaag weer lukt. Dus pen en papier mag je erbij pakken hoor. De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende. Je maakt kans op een leuk prijsje als gouden tipgever als je het antwoord weet op dit plaatdelict. We behandelen vandaag een zaak van woordbreuk en benadeling binnen de muziekwereld. Volgens het dossier had de verdachte een belangrijke toezegging gedaan waarmee de toekomst van een complete band leek veiliggesteld. Maar kort voor het besliste moment trok hij zich echter onverwacht terug. De gevolgen waren enorm. Plannen vielen volledig in duigen. Verwachtingen werden de grond ingeboord en het vertrouwen raakte onherstelbaar beschadigd. En tijdens ons onderzoek blijft de aangever de verdachte met diezelfde vraag confronteren. Waarom deed je dat wat je deed? De platenpolitie onderzoekt of hier sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden of van een bewuste keuze met verstrekkende gevolgen. Dus contractbreuk, woordbreuk, benadeling. Een prominente muzikant zou zijn gemaakte afspraken bewust niet zijn nagekomen, waardoor een complete band een belangrijke carrièrekans misliep. En de aangever confronteert de verdachte rechtstreeks en probeert al jaren antwoord te krijgen op de vraag: waarom deed je dat? We zoeken een Britse rockband. Dit nummer verscheen in 1975 en groeide uit tot een klassieker door de ongewoon directe tekst en de rauwe funk-rock-achtige begeleiding. Het nummer wordt volledig gedragen door de emotionele confrontatie tussen de betrokkenen. Steeds maar opnieuw diezelfde vraag: waarom deed je dat? In dit dossier draait het dus niet om geld, maar om het vertrouwen wat geschonden is. Enig idee? frank@gld.nl of een appje naar de studio. De titel en de artiest van dit platenlict zoek ik. Terwijl we luisteren naar Sommieux. Dit is Feels Part 2.

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: Kama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
1: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
0: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
5: Het is 19:30. Tijd voor korte updates van wat temperaturen. Bijvoorbeeld in de vechtgemeente Voors is het nu 13,8. En in Vogelswerf, dus gemeente Heukelum, 16,8. Het kan vanochtend kan een lokaal onweersbuitje voorkomen. Er trekt veel bewolking over, maar vanmiddag verloopt droog en vrij zonnig. Dan stijgt de temperatuur naar 28 tot 30 graden. En vanavond dan trekken vanuit het zuiden dikke buien over de Gelderland heen met kans op onweer en veel neerslag. Code geel vanaf 10 uur. Een man van 23 is gisteren overleden na een steekincident in een woning aan de Hoevenweg in Neede. Een voorbijganger zag een man met een bebloed shirt uit de woning komen en sloeg alarm. De politie hield kort na het incident een man van 20 aan. Ondanks de inzet van een traumahelikopter overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. En wethouder Tom de Nooijer van Oldebroek ligt onder vuur nadat hij zich tijdens een privéreis liet fotograferen met een Kalashnikov en pro-Russische symbolen in de afgescheiden regio Transnistrië. Oppositiepartijen en coalitiepartner ChristenUnie noemen de beelden schokkend en uiterst ongelukkig, mede omdat de Nooijer asiel- en vluchtelingenopvang in zijn portefeuille heeft. Meer Gelders nieuws, speel ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Knoop het Waterberg en Hoenderlo nu 5 minuten. En op de N50 Ermeloord-Zwolle tussen Kampen en Hattemerbroek een kwartier vertraging.
6: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
7: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
6: Voor Jensen bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
13: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Hey Remol!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: John Cougar Mellencamp op Radio Gelderland. 8:08. Goedemorgen. Voor de aanleg van die nieuwe overnachtingshaven bij Spijk, daar moest een heel stuk natuur langs de Rijn voor wijken. Dat wordt nu gecompenseerd en dat doen ze niet met alleen een paar boompjes. Er wordt een zeldzaam type grasland teruggebracht bij ons in de provincie. En dat is een stuk grasland dat hoort van nature bij de rivier. Het ziet er misschien nu nog een beetje kaal uit.
1: Stroomdalgrasland is een bijzonder type grasland langs de rivier. In Spijk wordt het na de aanleg van de nieuwe haven weer teruggebracht.
2: Dit is het.
1: De velden zijn dor en bruin.
3: Nou ja, de aanleg is klaar. Nu moet de natuur zijn werk gaan doen.
2: Ja, het is natuurlijk net pas gerealiseerd. Dus ja, nu ziet het natuurlijk nog wat steriel uit, om het zo om te zeggen. Dus je kunt niet van de vegetatie verwachten dat die binnen 2 weken in bloei staat.
1: Maar wat is dat nou eigenlijk, stroomdalgrasland?
2: Stroomdalgrasland is een vegetatie die voorkomt in het stroomdal gedeelte van een rivier. Dus het is een soort vegetatietype eigenlijk.
3: En het zaad moet zich gaan zetten in de grond en hopelijk gaan we hier volgend jaar de vruchten van plukken.
4: Ja, wat vind ik ervan? Kijk, ik weet niet wat het resultaat zal zijn. Dus ik denk dat menigeen in het dorp er niet op heeft zitten wachten.
1: Een beetje geduld, dat is wat er nodig is.
2: En dan hopelijk volgend jaar kunnen we al iets zien wat hier ontkiemt.
3: Ja, ik hoop dat we dan hier heel mooi toch een aanzet zien tot stroomdalgraslandvegetatie.
0: Stroomdalgraslandvegetatie hoopt die man op. Nou, niet iedereen zat erop te wachten in het dorp, maar de eerste tekenen zijn nu wel hoopvol. En als het goed gaat, moet daar bij de ontmoetingshaven bij Spijk volgend jaar toch echt wat gaan bloeien in het voorjaar. Stroomdalgraslandvegetatie. Oh, mooi woord voor Scrabble. Zometeen een ander spelletje. Platenlicht, de oplossing komt eraan na Gotje.
5: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Kwartje met Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Plaat delict.
0: Ja, het is weer gelukt hoor, dankjewel. Om te mailen, om te appen, je moet het maar net doen. En dat maakt het toch weer mogelijk dat we ook vanochtend weer het dossier hebben opgelost. Volgens mij is het in de hele geschiedenis van Plaat delict nog maar één keer niet gelukt. Hè? We hebben nog één cold case liggen. Als ik daar nou 5 van heb, dan gaan we een cold case week doen. Maar deze komt daar niet bij, want deze is gewoon opgelost vandaag. Het was een bijzonder dossier. Want de plaat is letterlijk de vraag waarmee het hele verhoor begint. Waarom deed je dat? Een woedende reactie van Mick Fleetwood van Fleetwood Mac. Die op het laatste moment afhaakte voor een Amerikaanse tournee van deze band. Mick Fleetwood beloofde de leden van deze nog op te richten band: jullie mogen het voorprogramma doen bij ons. Maar Fleetwood haakte op het laatste moment af voor de tour, waardoor de band in de problemen kwam. Uit frustratie en boosheid schreven zij dit lied als een directe en boze vraag aan Mick Fleetwood van: waarom heb je dit gedaan? En het antwoord is onder andere doorgegeven door Herman, goed, door Tony, door Frauke. Maar ik kreeg hem ook door via de app van Arjen.
2: Goedemorgen Frank, met Arjen. Is het misschien Why Did You Do It van de Britse band Stretch? Een gokje, maar goed. Oké, doei.
0: Nou, helemaal goed gehoord, Arjen. Het was inderdaad Stretch en Why Did You Do It?
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: En dat maakt jou de gouden tipgever van vandaag. Dus krijg jij de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd en draai ik deze plaat speciaal voor jou. Platenlicht van deze donderdagochtend, Stretch en Why Did You Do It?

0: and why did you do it? Waarom heb jij dat gedaan? Het is bijna 7:50. Het platenlicht is opgelost, dat is mooi. Die kan dus op de stapel opgeloste dossiers. Heb jij nou nog een nieuwe suggestie voor mij? frank@gld.nl, een appje of je belt met de plaatselijke politie.
1: Zaak gesloten.
0: Zo is dat. Gaan wij door met het weer. En het weerbericht van vandaag bevat Floris Leverber. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: De laatste 30 graden van dit jaar, zegt Ingrid. Is dat zo?
2: Ja, dat zou wel eens zo kunnen zijn. Maar ik heb gisteren de maandverwachting gemaakt voor september. En ook de maand september lijkt nog een aantal mooie dagen te laten zien. Ik zeg niet dat het 30 graden gaat worden. Maar een aantal zomerse dagen van 25 graden of meer sluit ik niet geheel uit.
0: Komen er wel aan. Okay.
2: Dat zou kunnen hoor. Er is nog heel veel onzeker. Maar een mooie nazomermaand zit er wellicht wel in.
0: Nou, eerst vandaag. En vandaag gaat qua temperatuur wel omhoog, maar het gaat een beetje broeierig voelen. Hè? Dat is niet zo prettig.
2: Inderdaad, ja, dat zien we momenteel al gebeuren. Want er trekken wat wolkenvelden over het land heen. En met name in Gelderland is het vanuit het zuiden al verder bewolkt aan het raken. Het gaat om hoge bewolking, wat middelbare bewolking. Maar je krijgt de zon het wel wat lastiger door. En verder valt er een enkele bui in Brabant momenteel. Maar ik denk dat het de rest van de dag gewoon in Gelderland droog blijft. Althans een groot deel van de dag natuurlijk. In de middag trekt de band met bewolking naar het noorden weg. Volgt er een zonnige periode. En achter dat warmtefront wat momenteel overtrekt zit wat warmere lucht. De naam zegt het al natuurlijk. En dan kan het behoorlijk opwarmen naar zo'n 28 tot lokaal zelfs 30 graden in de Achterhoek. En omdat de lucht ook wat vochtiger is geworden, voelt het klam en broeierig aan. En in die klamme en warme lucht volgt er ook een hele broeierige avond. Met later ook verspreid een kans op fikse regen- of onweersbuien. Die waarschijnlijk pas tijdens de nachtelijke uren over gaan trekken. En daarvoor geldt dan ook een code geel.
0: Ja, want dat is dat kan wel een pittige worden.
2: Dat denk ik wel, maar de timing is wat dat betreft best wel ongunstig, tussen aanhalingstekens. Want de echte pit zit er wel echt een beetje tijdens de middaguren en tijdens de latere middaguren. Want die buien worden natuurlijk gevoed door een hele warme atmosfeer. En omdat de temperatuur tijdens de nachtelijke uren al wat is gedaald, is de meeste fut er wel uit. Maar ik denk wel dat het plaatselijk, nou, misschien wel tot een hoge bliksemactiviteit kan komen. Onweer en hagel, dat is ook niet geheel uitgesloten. En plaatselijk kan het ook met bakken uit de hemel komen. Dus waarschijnlijk word je daar vannacht wel wakker van.
0: Ja, dat in elk geval wel. Hey, en morgen?
2: Ja, morgen is wat ruimte voor de zon. Het wordt wat minder warm met zo'n 23 graden, maar zeker niet koud is het daarmee. En onder invloed van een stevige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 of windkracht 5, wordt er ook weer wat onstabiele lucht aangevoerd. En met name morgenmiddag kunnen we verspreid over de regio een aantal fikse buien vallen, waarin onweer mogelijk is, hagel en mogelijk ook zware windstoten van 60 à 70 km per uur. Tussendoor wat ruimte voor de zon, maar ook morgenmiddag moeten we rekening houden met een aantal stevige buien die overtrekken. In het weekend een enkele bui nog mogelijk, maar ook dan is het vaak droog met geregeld ruimte voor de zon. En wordt het zowel op zaterdag als zondag zo'n 23 à 24 graden. En dat is toch wel een prima temperatuur nog.
0: Oké. Floris, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En tot over een uurtje.
2: Tot over een uur weer, hè.
0: Oké. Wij zijn bij Radio Gelderland lekker bezig deze maand augustus met het weggeven van elektrische fietsen. Dat doen we de hele maand augustus. Iedere vrijdagmiddag verloten we dat onder de mensen die de meeste goede antwoorden opsturen voor onze vragen over Rondje Gelderland, onze dagelijks fietsprogramma op tv. Morgen geven we onze laatste elektrische fiets weg. Daarvoor heb je dus 5 vragen nodig. Vraag 4 stel ik je iets na 8:00. Dus let op.
3: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert

0: Spaß, viel mehr Spaß als irgendwas.
1: Grijp nu uw kans.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
9: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand, dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
8: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
10: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
8: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen, vanmiddag droog.

0: en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar al die files zijn niet langer dan 5 minuten. Eén uitzondering, de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar's 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
9: Of zo.
10: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
7: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
12: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt
1: geprobeerd.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vonden. Een fietser is gisteren op de Rozengaardseweg in Doetinchem gewond geraakt. Een vuilniswagen had een verkeerde afslag genomen. Deze is op een parkeerplaats van een supermarkt gedraaid. De chauffeur reed hierna de parkeerplaats af, maar zag de fietser over het hoofd. Hulpdiensten hebben het slachtoffer in de ambulance gecontroleerd. De fietser heeft lichte verwondingen opgelopen aan haar elleboog en voet, maar kon op eigen kracht naar de huisarts. In Winterswijk wordt op sommige plaatsen de maïs al vroeg geoogst, terwijl die normaal zo lang mogelijk blijft staan voor een hogere opbrengst en betere kwaliteit. De belangrijkste oorzaak is de droogte, waardoor de maïs sneller rijp wordt. Daarnaast wordt sommige maïs speciaal geteeld om vroeg te kunnen oogsten. Door het watertekort zijn de maïskolven kleiner, waardoor de opbrengst en de kwaliteit lager zijn. Dit heeft gevolgen voor melkveehouders, omdat maïs belangrijk is voor het voer van melkkoeien. Door de mindere kwaliteit kan extra voer nodig zijn, wat meer kosten en mogelijk meer ammoniakuitstoot veroorzaakt. Ook kan de melkproductie dalen als de kwaliteit van het rantsoen achteruit gaat. Tijdens de Nationale Jammarkt in Neede is Marieke Lubbers uit Noorddijk gekroond tot de nieuwe jamkoningin. Haar broer zorgde voor een bijzondere introductie met een speciaal voor de jammarkt geschreven muzieknummer. Ze is de 34ste jamkoningin en was volgens de organisatie veruit de beste kandidaat. Marieke is al jarenlang sterk betrokken bij de jammarkt en is als bloemist ook sponsor van het evenement. Lubbers vindt haar benoeming een grote eer. Ze wilde graag voor haar 40ste jamkoningin worden. De Nationale Jammarkt bestaat sinds 1991 en is de enige echte jammarkt van Nederland. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken in de regio valt de spits eerlijk gezegd wel mee. Wel een ongeluk op de A35 Enschede-Almelo bij knooppunt Azelo. De weg is er weer vrij, nog wel 10 minuten op onthoud. Ook de A1 heeft hier last van, richting Hengelo voor knooppunt Buren. De 6 kilometer, daar is de vertraging nog zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. Vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
6: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
5: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden naar de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
7: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
5: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt net wat langzamer op de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dag buurvrouw.
10: Hey buurman.
9: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
10: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
11: Na het bal gaan alle meisjes van het land het groentje passen.

0: Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.

0: Heet Raadnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is dat mij nog met?
4: Ze schelden hoe de korte bal iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelm. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
7: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks themabijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie FT zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimer Dag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 7:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Oeps.
1: Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 6 september is de eerste zondag van het nieuwe culturele seizoen dat bij Podium Doesburg begint met twee gratis concerten door Yvette Minten en Lisanne Raus. Yvette en Lisanne studeren aan het Artes Conservatorium in Zwolle en vormen sinds februari 2024 een piano- en zangduo dat met veel enthousiasme concerten geeft. De focus ligt daarbij op het geven van een eigen interpretatie aan vocale muziek. De culturele zondag van Podium Doesburg bestaat uit twee klassieke concerten die geprogrammeerd zijn met impresario Arno Zaat en Artes University of the Arts in Zwolle. De muzici zijn gevorderde talenten. Concerten duren maximaal 45 minuten en starten om 2:30 en 3:00. De toegang is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan bezoekers. Tijdens de concerten is geen inloop mogelijk. Tijdens de Doesburgse culturele zondag, elke eerste zondag van de maand, gaat u op culturele ontdekkingsreis in de historische binnenstad van Doesburg. In theaters, musea, kerken, galeries, ateliers en huiskamers wachten live muziek, exposities, beeldende kunst en andere culturele verrassingen. Zondag 6 september, Yvette en Lisanne tijdens de culturele zondag Podium Doesburg Klassiek. De toegang is gratis en voor meer informatie kijkt u op podiumdoesburg.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
3: Geen idee. Snoeien?
2: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
3: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
3: Top, gaan wij iets leuks doen.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
7: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
8: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
7: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele

0: vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Dank maar weer.

Ja, wij zijn er weer ook op deze donderdagochtend met de mix van muziek. We hebben weer een frisse nieuwe lijst die we gaan draaien tot aan 12 uur op de Brouwer hier op Radio Ideaal. Je hoorde de Rolling Stones en Start Me Up. Ja, we zijn inderdaad helemaal gestart. En dat is ook te merken, want we hebben een hele leuke lijst. Mix van muziek weer, de fijne feel good music. Ben nu onder andere terug in de tijd naar 2006. En dat doen we met Mary J. Blige en U2. En dat heet One.

0: Ja, de legendarische Dolly Parton. En waarom draaiden we deze hele mooie opname Jolene? Namelijk de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Ze is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar neef in een video op social media bekendgemaakt. Ze was een van de bestverkopende artiesten aller tijden. Het country-icoon verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. En scoorde hits met 9 to 5, You Are en deze Jolene die je hoorde. Muziekblad Rolling Stone die koos dat laatste nummer als beste country nummer aller tijden. Vorig jaar oktober verzekerde Parton haar fans dat ze niet ernstig ziek was. Daarover was door een bericht van haar zus onduidelijkheid ontstaan. Ik ben nog niet klaar om te sterven, dat zei ze toen in een video. Dolly Parton dus. En je hoorde Jolene.
1: De muziekservice.

1985 gingen terug in de tijd met de Frank Poeien Groep. En dat heette de Kronenburg Park. Goed, wij gaan even kijken naar brandend maagzuur. Want dit zijn zeven minder bekende symptomen. Namelijk een brokgevoel in de keel. Het moeiten met slikken. Een slecht gebit. Maagzuur kan glazuur aantasten. Benauwdheidsklachten, vooral 's nachts. Overmatig boeren. Droge hoest, vooral liggend of na een grote maaltijd. En een zere keel of heze stem. Zonder een duidelijke oorzaak. Nou, ja, om brandend maagzuur te voorkomen is het belangrijk om aandacht te besteden aan zowel wat je eet als hoe je eet. Er zijn enkele tips, namelijk rustig eten, kleine maaltijden, lig niet meteen na het eten en hoofdeinde verhogen.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een fietser is gisteren op de Rozengaardseweg in Doetinchem gewond geraakt. Een vuilniswagen had een verkeerde afslag genomen. Deze is op een parkeerplaats van een supermarkt gedraaid. De chauffeur reed hierna de parkeerplaats af, maar zag de fietser over het hoofd. Hulpdiensten hebben het slachtoffer in de ambulance gecontroleerd. De fietser heeft lichte verwondingen opgelopen aan haar elleboog en voet, maar kon op eigen kracht naar de huisarts. In Winterswijk wordt op sommige plaatsen de maïs al vroeg geoogst, terwijl die normaal zo lang mogelijk blijft staan voor een hogere opbrengst en betere kwaliteit. De belangrijkste oorzaak is de droogte, waardoor de maïs sneller rijp wordt. Daarnaast wordt sommige maïs speciaal geteeld om vroeg te kunnen oogsten. Door het watertekort zijn de maïskolven kleiner, waardoor de opbrengst en de kwaliteit lager zijn. Dit heeft gevolgen voor melkveehouders, omdat maïs belangrijk is voor het voer van melkkoeien. Door de mindere kwaliteit kan extra voer nodig zijn, wat meer kosten en mogelijk meer ammoniakuitstoot veroorzaakt. Ook kan de melkproductie dalen als de kwaliteit van het rantsoen achteruit gaat. Tijdens de nationale jammarkt in Neede is Marieke Lubbers uit Noorddijk gekroond tot de nieuwe jamkoningin. Haar broer zorgde voor een bijzondere introductie met een speciaal voor de jammarkt geschreven muzieknummer. Ze is de 34ste jamkoningin en was volgens de organisatie veruit de beste kandidaat. Marieke is al jarenlang sterk betrokken bij de jammarkt en is als bloemist ook sponsor van het evenement. Lubbers vindt haar benoeming een grote eer. Ze wilde graag voor haar 40ste jamkoningin worden. De Nationale Jammarkt bestaat sinds 1991 en is de enige echte jammarkt van Nederland. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

De formatie Boney M uit de eind jaren 70. Ja, het is weer tijd voor onze verjaardagslijst voor vandaag op deze donderdag. Vandaag op donderdag 27 augustus is jarig de Nederlandse zangeres Laura Fiji. En die kennen ongetwijfeld nog vroeger van de meidengroepen. Ze hadden een hele grote hit met dit nummer. Jawel, zij zat in de meidengroep Centerfold. En zij wordt vandaag 71 jaar. Ook is jarig nog een Nederlandse volkszanger. En daar zullen we ook een stukje van laten horen. Jazeker.

Ja, een bekende stem, hè? Het is namelijk Peter Beense. 63 jaar wordt hij vandaag. En ook is jarig de Amerikaanse actrice en beetje zangeres Alexa Vega. Zij wordt 38 jaar. Ook is jarig Nederlands model de dochter van Patricia Pai, Christina Curry, 36 jaar. En diezelfde leeftijd van 36 jaar, dat wordt ook Nederlands profvoetballer Luc de Jong. Jullie vandaag allemaal op deze donderdag 27 augustus van harte gefeliciteerd.

Je hoort achterin volgend muziek van Millet met Build to Last. We hadden Nick en Simon met Rosanne en ze juist uit de Nederlandse top 40 hoog genoteerd. De nieuwste van Somber en die heet My Body Isn't Ready. Goed, waar we wel ready voor zijn is even een korte pauze tot aan 11 uur. Daarna zijn we er nog een uurtje met deze muziekservice hier op IDL. Kygo nu met Stole the Show samen met Parson James.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, De Perfect Showband en Wir sind Spitz.

0: zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
2: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Uit het jaar 2009 alweer, Caro Emerald en Back It Up, een product van eigen bodem. Die gaan we nog één doen, want wij hebben de fijne mix van muziek elke ochtend tussen 10 en 12. Wat je ook doet, waar je ook mee bezig bent, al zit je in de auto onderweg, of ben je op het werk, of ben je thuis. Heel leuke muziek, elke ochtend tussen 10 en 12. Maar nu zeg ik al, weer een product van eigen bodem, Yves Berendsen.
1: Elke dag.

Door de gezellige muziek van Yves Berendsen terug in de tijd hadden de Pet Shop Boys uit de jaren 80 met The West End Girls, waar het allemaal mee begon. En zojuist uit de jaren 70 Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Groene thee, hoeveel kopjes per dag is gezond? Dat hoor je zo dadelijk.

De dames Wilson Phillips en de Hold On. Ja, groene thee. Hoeveel kopjes per dag is gezond? Groene thee is een verkwikkend en gezond drankje dat al eeuwenlang gedronken wordt. Op de redactie zijn dan ook zijn we dol op dit warme drankje. En liggen dagelijks hier niet met een infuus van het spul. Ja, het maximaal aantal kopjes groene thee per dag. Ja, groene thee, dat is zowel in de winter als zomer een heerlijke dorstlesser. Het komt erop neer eigenlijk dat je kunt vanuitgaan dat de raad van het voedingscentrum die geeft aan om dagelijks zo'n 3 kopjes groene thee per dag te drinken.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grens 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Ja, weer heel lang geleden dat deze uitkwam van ABBA en de Gimme Gimme Gimme. We gaan weer naar een nieuw feitje toe van de afgelopen week. En dat is heel belangrijk, want dit is opletten. Want namelijk de afgelopen maanden worden er meer nepmails gestuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Daarin wordt ten onrechte gezegd dat mensen actie moeten ondernemen. Zo moeten ze op een link klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Dat staat in de mails. De fraude helpdesk die kreeg begin dit jaar slechts enkele van deze phishingmail doorgestuurd. En afgelopen juli liep dat op naar zo'n 100 per dag. Mensen die klikken op de link om zogenaamd een terugbetaling te ontvangen, maar worden dan opgelicht. Currens, het bedrijf achter iDeal, die ziet al langer dat criminelen misbruik maken van de overgang naar Wero en waarschuwt mensen om er niet in te trappen.
1: Je

Daarachterin volgens Aoyo Speedwagon met Keep On Loving You. Mijn absolute favoriete 80-plaat aller tijden. Al meer dan 40 jaar. Offenbach, Norma Jean Martin met de Overdrive. En zojuist een gezellige Nederlandstalige nog van de nieuw voor halverwege Amsterdam en Bremerhaven. Dit was hier weer voor de donderdag de muziekservice met Rob de Brouwer. Morgen vroeg om 10 uur melden we ons weer met een nieuwe frisse lijst. En tot die tijd gaan we nu onder andere nog luisteren. Een gouden ouwe uit 2001 van Shaggy. Het was wel een hele grote hit toen. De

echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. In Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue.

0: voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
3: Dat groeit maar door.
2: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
5: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Je luistert naar Radio Ideaal, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANBB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
10: In dat geval, Schoenmode Hermans.
12: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt.

0: en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenboeren Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp

0: en oplevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
3: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 13 september verandert Gossel weer in één groot jazz, soul en rockfeest tijdens het jaarlijkse IJssel Jazz Muziek Festival. Verspreid over 3 podia spelen internationale, nationale en regionale artiesten, onder wie winnaars van Edisons, Grammys en de Boy Edka prijs. Elke tweede zondag van september verandert het centrum van Gossel in een bruisend festivalterrein tijdens IJssel Jazz. Sinds de eerste editie in 2006 is dit gratis toegankelijke festival uitgegroeid tot een geliefd evenement dat jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers uit het hele land trekt. Laat je verrassen op het swingpodium aan de Hoofdstraat, geniet van blues en rock op het Nijverheidsplein en ontdek het volwaardige derde podium achter Museum Moor. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt via de website. IJssel Jazz is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers en sponsoren uit de regio. De Gorsselse horeca doet volop mee. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting IJssel Jazz, waarmee het festival ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij een steekincident aan de Hoevenweg in Neede is gisteravond een 23-jarige man uit Borculo overleden. Een voorbijganger zou rond 7:15 een bebloed persoon uit de woning hebben zien lopen. Tegelijkertijd hoorde hij geschreeuw uit het huis komen. Op foto's is te zien hoe een bebloed steekwapen en telefoon op de grond liggen. Een 20-jarige verdachte is door de toegesnelde hulpdiensten opgepakt en naar het politiebureau overgebracht voor verhoor. Een toegesnelde traumahelikopter landde in de buurt, maar het slachtoffer overleed iets later aan zijn verwondingen. De politie is een onderzoek gestart. Een bedrijfsverzamelpand in Winterswijk is afgelopen nacht volledig afgebrand. De brandweer schaalde op naar grip 1 en kreeg hulp van Duitse brandweerlieden. Door de rook werd een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Woningen aan de overkant hoefden niet te worden geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een rijschoolhouder verloor onder meer een lesauto, winterbanden, scootmobielen en persoonlijke spullen. Ook 4 Peugeots van een poetsbedrijf en spullen van jojo-poffertjes gingen verloren. In Doetinchem is gisteravond een fietser aangereden door een scooter op de Varsseveldse weg. De bestuurder van de scooter is na de aanrijding doorgereden. De fietser reed vanaf de Kaanstraat langs de oostelijke randweg en kwam ter hoogte van de Varsseveldseweg in aanraking met de scooter. Het is niet bekend welke richting de scooter daarna opreed. Het kenteken van de scooter is bij de politie wel bekend. De politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse. De brandweer hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De fietser is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Varsseveldseweg was tijdens de afhandeling in beide richtingen afgesloten. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 5 september 2026 begint het nieuwe seizoen bij Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar met een open podium in de vorm van een dubbelconcert van twee getalenteerde bands. De eerste helft van de avond neemt Old Strings, New Voices voor hun rekening met vertrouwde snaren, frisse stemmen en muziek van nu. Met een gitarist en twee zangeressen, ondersteund door sfeervolle backing tracks, speelt deze band nummers van moderne artiesten als Miley Cyrus, Sarah Bareilles en Carrie Underwood. Daarna volgt de Macondo Dust Band, een band die je met hun eigen werk meeneemt op een muzikale reis door het hart van de Americana. Met krachtige gitaren, meeslepende vioolklanken en een vleugje Mexicaanse passie creëert de Macondo Dust Band een unieke sound die je raakt in je ziel. De open podiumavonden in Muziekcafé De Lantaarn zijn altijd gratis toegankelijk. Iedereen is welkom om te komen genieten van een veelzijdige en verrassende avond. De aanvang 5 september is om 8:30 en Muziekcafé De Lantaarn is te vinden aan de Hoge Bongen 3 in Zevenaar. Meer informatie kun je vinden op www.delantaarn.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
5: Verheij uit Toldijk laten komen.
4: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
5: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
4: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
5: Mooi, zij ook.
6: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
7: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink.

0: Daar nergens. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trail GP Nederland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 5 september 2026 begint het nieuwe seizoen bij Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar met een open podium in de vorm van een dubbelconcert van twee getalenteerde bands. De eerste helft van de avond neemt Old Strings, New Voices voor hun rekening met vertrouwde snaren, frisse stemmen en muziek van nu. Met een gitarist en twee zangeressen, ondersteund door sfeervolle backing tracks, speelt deze band nummers van moderne artiesten als Miley Cyrus, Sarah Bareilles en Carrie Underwood. Daarna volgt de Macondo Dust Band, een band die je met hun eigen werk meeneemt op een muzikale reis door het hart van de Americana. Met krachtige gitaren, meeslepende vioolklanken en een vleugje Mexicaanse passie creëert de Macondo Dust Band een unieke sound die je raakt in je ziel. De open podiumavonden in Muziekcafé De Lantaarn zijn altijd gratis toegankelijk. Iedereen is welkom om te komen genieten van een veelzijdige en verrassende avond. De aanvang 5 september is om 8:30 en Muziekcafé De Lantaarn is te vinden aan de Hoge Bongen 3 in Zevenaar. Meer informatie kunt je vinden op www.delantaarn.nl.
0: Radio Ideaal. Dit is deze week

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 6 september is de eerste zondag van het nieuwe culturele seizoen dat bij Podium Doesburg begint met twee gratis concerten door Yvette Minten en Lisanne Raus. Yvette en Lisanne studeren aan het Artes Conservatorium in Zwolle en vormen sinds februari 2024 een piano- en zangduo dat met veel enthousiasme concerten geeft. De focus ligt daarbij op het geven van een eigen interpretatie aan vocale muziek. De culturele zondag van Podium Doesburg bestaat uit twee klassieke concerten die geprogrammeerd zijn met impresario Arno Zaat en Artes University of the Arts in Zwolle. De muzici zijn gevorderde talenten. Concerten duren maximaal 45 minuten en starten om 2:30 en 3:00. De toegang is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan bezoekers. Tijdens de concerten is er geen inloop mogelijk. Tijdens de Doesburgse culturele zondag, elke eerste zondag van de maand, gaat u op culturele ontdekkingsreis in de historische binnenstad van Doesburg. In theaters, musea, kerken, galeries, ateliers en huiskamers wachten live muziek, exposities, beeldende kunst en andere culturele verrassingen. Zondag 6 september, Yvette en Lisanne tijdens de culturele zondag Podium Doesburg Klassiek. De toegang is gratis en voor meer informatie kijkt u op podiumdoesburg.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt

0: stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelato.

0: Pizzeria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een fietser is gisteren op de Rozengaardseweg in Doetinchem gewond geraakt. Een vuilniswagen had een verkeerde afslag genomen. Deze is op een parkeerplaats van een supermarkt gedraaid. De chauffeur reed hierna de parkeerplaats af, maar zag de fietser over het hoofd. Hulpdiensten hebben het slachtoffer in de ambulance gecontroleerd. De fietser heeft lichte verwondingen opgelopen aan haar elleboog en voet, maar kon op eigen kracht naar de huisarts. In Winterswijk wordt op sommige plaatsen de mais al vroeg geoogst, terwijl die normaal zo lang mogelijk blijft staan voor een hogere opbrengst en betere kwaliteit. De belangrijkste oorzaak is de droogte, waardoor de mais sneller rijp wordt. Daarnaast wordt sommige mais speciaal geteeld om vroeg te kunnen oogsten. Door het watertekort zijn de maiskolven kleiner, waardoor de opbrengst en de kwaliteit lager zijn. Dit heeft gevolgen voor melkveehouders, omdat mais belangrijk is voor het voer van melkkoeien. Door de mindere kwaliteit kan extra voer nodig zijn, wat meer kosten en mogelijk meer ammoniakuitstoot veroorzaakt. Ook kan de melkproductie dalen als de kwaliteit van het rantsoen achteruit gaat. Tijdens de nationale jammarkt in Neede is Marieke Lubbers uit Noorddijk gekroond tot de nieuwe jamkoningin. Haar broer zorgde voor een bijzondere introductie met een speciaal voor de jammarkt geschreven muzieknummer. Ze is de 34ste jamkoningin en was volgens de organisatie veruit de beste kandidaat. Marieke is al jarenlang sterk betrokken bij de jammarkt en is als bloemist ook sponsor van het evenement. Lubbers vindt haar benoeming een grote eer. Ze wilde graag voor haar 40ste jamkoningin worden. De Nationale Jammarkt bestaat sinds 1991 en is de enige echte jammarkt van Nederland. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Buurman.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles een kwartier extra reistijd. En de N325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek voor Presikhaaf 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo Gelder.
9: Per de ANWB verkeersinformatie.
10: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
11: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke.

0: Traffic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
5: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelm. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Echte barbecues kies voor vleesboer Le Garsen Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Tolich. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen.

0: voetbalvereniging ZTC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimenskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 13 september verandert Gossel weer in één groot jazz, soul en rockfeest tijdens het jaarlijkse IJssel Jazz Muziekfestival. Verspreid over 3 podia spelen internationale, nationale en regionale artiesten, onder wie winnaars van Edisons, Grammys en de Boy Edgar prijs. Elke tweede zondag van september verandert het centrum van Gossel in een bruisend festivalterrein tijdens IJssel Jazz. Sinds de eerste editie in 2006 is dit gratis toegankelijke festival uitgegroeid tot een geliefd evenement dat jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers uit het hele land trekt. Laat je verrassen op het swingpodium aan de Hoofdstraat, geniet van blues en rock op het Nijverheidsplein en ontdek het volwaardige derde podium achter Museum Moor. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt via de website. IJssel Jazz is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers en sponsoren uit de regio. De Gorsselse horeca doet volop mee. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting IJssel Jazz, waarmee het festival ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Bij een steekincident aan de Hoevenweg in Neede is gisteravond een 23-jarige man uit Borculo overleden. Een voorbijganger zou rond 7:15 een bebloed persoon uit de woning hebben zien lopen. Tegelijkertijd hoorde hij geschreeuw uit het huis komen. Op foto's is te zien hoe een bebloed steekwapen en telefoon op de grond liggen. Een 20-jarige verdachte is door de toegesnelde hulpdiensten opgepakt en naar het politiebureau overgebracht voor verhoor. Een toegesnelde traumahelikopter landde in de buurt, maar het slachtoffer overleed iets later aan zijn verwondingen. De politie is een onderzoek gestart. Een bedrijfsverzamelbrand in Winterswijk is afgelopen nacht volledig afgebrand. De brandweer schaalde op naar grip 1 en kreeg hulp van Duitse brandweerlieden. Door de rook werd een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Woningen aan de overkant hoefden niet te worden geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een rijschoolhouder verloor onder meer een lesauto, winterbanden, scootmobielen en persoonlijke spullen. Ook 4 Peugeots van een poetsbedrijf en spullen van jojo-poffertjes gingen verloren. In Doetinchem is gisteravond een fietser aangereden door een scooter op de Varsseveldseweg. De bestuurder van de scooter is na de aanrijding doorgereden. De fietser reed vanaf de Kaanstraat langs de oostelijke randweg en kwam ter hoogte van de Varsseveldseweg in aanraking met de scooter. Het is niet bekend welke richting de scooter daarna opreed. Het kenteken van de scooter is bij de politie wel bekend. De politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse. De brandweer hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De fietser is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Varsseveldseweg was tijdens de afhandeling in beide richtingen afgesloten. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekt-stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De moord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandag aan.

0: Gelderland. 120 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Voorthuizen rijdt het langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Het rijdt ook langzaam op de A2 richting Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen Boxtel-Noord en afrit Kerkdriel 14 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht doe je er ook langer over tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Hier is je vertraging 15 minuten. Dan de A15 Nijmegen-Rotterdam, 10 minuten extra tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. En dan tot slot nog de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw passepartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.

0: Heet Raadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Langeberg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is dat hij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De gemeente Zutphen en stichting Open Monumentencomité Zutphen hebben Huis het Velde uitgeroepen tot monument van het jaar 2026. Ter ere van het 700-jarige bestaan is Huis het Velde tijdens Open Monumentendag geopend voor publiek. De geschiedenis van deze voormalige havenzaten gaat terug tot minimaal 1326 en heeft prominente bewoners gekend zoals Arnold Joost van Keppel, eerste graaf van Albemarle. Het huis wordt beheerd door Gelders Landschap en Kastelen en is sinds 1976 in gebruik door de School voor Politie en Politieacademie als conferentie- en studiecentrum. Huis het Velde is geopend op zaterdag 12 en zondag 13 september van 10 tot 4 uur en het adres is de Rijksstraatweg 127 in Warnsveld.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl. Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
2: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem... en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zal een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files in de provincie Gelderland beginnen af te nemen. Er is nog 80 kilometer file over van de avondspits. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel ben je 10 minuten langer onderweg. En ook een file op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 15 minuten extra reistijd. Dan de N50, Emmeloord richting Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattermerbroek doe je er 10 tot 15 minuten langer over. Tot slot nog de N233, Kesteren richting Veenendaal. 15 minuten vertraging tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
9: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
8: In dat geval, Schoenmode Hermans.
10: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
8: Wie de schoen past, heeft een koopje.
11: Dag, buurvrouw.
12: Hey, buurman.
11: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
12: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl. Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last...
10: Weer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten?

0: in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Bij een steekincident aan de Hoevenweg in Neede is gisteravond een 23-jarige man uit Borculo overleden. Een voorbijganger zou rond 7:15 een bebloed persoon uit de woning hebben zien lopen. Tegelijkertijd hoorde hij geschreeuw uit het huis komen. Op foto's is te zien hoe een bebloed steekwapen en telefoon op de grond liggen. Een 20-jarige verdachte is door de toegesnelde hulpdiensten opgepakt en naar het politiebureau overgebracht voor verhoor. Een toegesnelde traumahelikopter landde in de buurt, maar het slachtoffer overleed iets later aan zijn verwondingen. De politie is een onderzoek gestart. Een bedrijfsverzamelbrand in Winterswijk is afgelopen nacht volledig afgebrand. De brandweer schaalde op naar grip 1 en kreeg hulp van Duitse brandweerlieden. Door de rook werd een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Woningen aan de overkant hoefden niet te worden geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een rijschoolhouder verloor onder meer een lesauto, winterbanden, scootmobielen en persoonlijke spullen. Ook 4 Peugeots van een poetsbedrijf en spullen van jojo-poffertjes gingen verloren. In Doetinchem is gisteravond een fietser aangereden door een scooter op de Varsseveldseweg. De bestuurder van de scooter is na de aanrijding doorgereden. De fietser reed vanaf de Kaanstraat langs de oostelijke randweg en kwam ter hoogte van de Varsseveldseweg in aanraking met de scooter. Het is niet bekend welke richting de scooter daarna opreed. Het kenteken van de scooter is bij de politie wel bekend. De politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse. De brandweer hoeft uiteindelijk niet in actie te komen. De fietser is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Varsseveldseweg was tijdens de afhandeling in beide richtingen afgesloten. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

benen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
7: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld, ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
6: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk sta je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Evers blikt terug.
1: En dat gaan we vanavond zeker weer doen. We gaan terug naar een terugblikken, moet ik zeggen, naar 15 augustus 1969. Nee, naar 16 augustus 1969. Nou, begint al wel lekker. Haal de datums alweer door elkaar, maar goed. Vorige week, toen stonden we stil bij vrijdag 15 augustus 1969. De eerste dag van het legendarische Woodstock Festival. Ah. Het was een beetje de volkdag, de vrijdag, met Richie Havens, Melanie, Arlo Guthrie, John Baez en ja, het publiek, de toon van het weekend, om in ieder geval het publieke toon van het weekend te geven. Dat was de opzet. Wat gaan we vanavond doen? We gaan verder met dag 2, zaterdag 16 augustus 1969. Daar bevinden we ons. Een dag waarop de regen het terrein veranderde in modder, maar de muziek het publiek juist dichter bij elkaar bracht. Een dag vol energie, improvisatie en optredens die uitgroeiden tot iconische momenten. Zoals gezegd, we hebben net, ben ik begonnen met Country Joe en McDonald met het nummer Janice. Hij speelde natuurlijk meer nummers, maar dit was één nummer wat in zijn repertoire zat. En dat was bedoeld voor Janis Joplin natuurlijk, zijn vriendinnetje. Hij speelde vroeg op de zaterdagmiddag, de 16e augustus dus. En het was een akoestische bijdrage aan die zaterdag. In ieder geval de start van dag 2. Ja, want dat mag je allemaal verwachten. Allerlei muziek van die tweede dag. En het is altijd weer moeilijk om een keuze te maken. Wat ga ik dus draaien? Want het lukt gewoon niet bijna. Of het lukt gewoon niet allemaal om dat te doen. Ik was even aan het kijken van wie traden erop? In welke volgorde? Nou, is er ook een bandje. En dat was Quill. Daar zijn helaas geen opnames van gemaakt. En dat is natuurlijk wel jammer. Want Quill opende die zaterdag eigenlijk nog voor Country Joe McDonald. En in ieder geval opende hun de zaterdag editie met een energieke mix van percussieve rock. Vier nummers speelden ze, veel ritme, veel beweging. En ze stonden vroeg op die dag nog voordat de regen echt begon. Quill haalde nooit de film en bleef daardoor onbekend. En dat is natuurlijk wel jammer, maar hun optreden zette wel de toon. Dit werd een dag vol stevige muziek. Ik ben heel erg aan het zoeken geweest naar Quill, maar helaas is me dat niet gelukt. Zoals gezegd, net Country Joe McDonald. En we gaan zo verder met Santana. Dat was de tweede optredende band van die zaterdag, de 16e. Want wat mag je dan nog meer verwachten? Ja, die zaterdag, ik zou zeggen, laat je maar verrassen. Zometeen gaan we, zoals gezegd, met Santana verder. Die hebben daar ook een heel mooi optreden neergezet. Daarna hoor je artiesten die die dag Woodstock kleuren, spontane akoestische sets, John B. Sebastian, Sly and the Family Stone, The Who, Creedence Clearwater. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Ik heb alweer genoeg gepraat. We gaan lekker verder met een nummer van Santana. Het is niet helemaal in de volgorde zoals ze optraden. En ik heb maar gewoon een nummer gekozen. Dit is Waiting, de titel Waiting. En dat is natuurlijk live op het Woodstock Festival. The Music and Art Fair, dat is de officiële naam. Op 16 augustus 1969. Fijn dat je luistert.
2: Ladies and gentlemen.

0: Thank you.
1: Wat een energie. Santana natuurlijk met hun optreden. Dit was maar één nummer. Met de titel Waiting. Even een korte samenvatting over dag 2. Die zaterdag de 16e augustus 1969. Een dag die begon in het gras en eindigde in de modder. Zaterdag 16 augustus, zoals gezegd, begon het nog redelijk rustig. Publiek inmiddels al meer dan 200.000 mensen op de weide daar in Battle. Die lag verspreid over het enorme veld. In de staat New York is dat Battle, hè? Maar dat had je wel begrepen. Mensen ontbeten, die sliepen uit, deelden eten, rookten. Nou ja, lachten. Het was een soort tijdelijke start geworden. Zonder regels, zonder haast. Alles mocht, alles kon. De sfeer was gemoedelijk. Bijna dorps, zou ik bijna zeggen. Ondanks de gigantische schaalgrootte, zeg maar. Het aantal mensen. Maar boven het veld, daar hing iets anders. Regen. Regen. De regen die alles veranderde uiteindelijk. In de loop van de middag trokken donkere wolken binnen. Eerst wat lichte buien, maar later stevige regenval die op het terrein langzaam veranderde in een modderpoel. Paden werden glijbanen, mensen zaten op natte dekens. Tenten die zakten in elkaar. Een backstage moest de organisatie zwaar improviseren om elektrische apparatuur te beschermen tegen kortsluiting, dat soort dingen. De regen die zorgde voor vertraging, spontane akoestische sets en een sfeer die tegelijk chaotisch en magisch was. Het publiek liet zich niet wegjagen. Ze bleven gewoon zitten, liggen, dansen. Het was Woodstock in zijn puurste vorm. Nat, rommelig, maar vol verbondenheid. En het veranderde de hele wereld. Zoals gezegd, Santana die ontplofte op het podium. Latin rock natuurlijk. Percussie, adrenaline. Soul Sacrifice werd een van de meest iconische momenten. Maar dit nummer was toch ook wel wat hoor, denk ik, hè? Als je tenminste, nou ja, Waiting, een mooie titel. Daarna kwam John B. Sebastian. Hij was eigenlijk helemaal niet geboekt, maar ingevlogen om een gat te vullen. Hij speelde een charmante akoestische set op een geleende gitaar, moet je nagaan. En dan voor 200.000 mensen publiek, hè? Ja, hoe krijg je het voor elkaar? Maar het was een spontaan, warm moment midden in de chaos van die bewuste zaterdag 16 augustus. Dit is Jungle Generation, de titel van het nummer van John Sebastian op Woodstock 16 augustus 1969.
2: Why must every generation think that folks are square?

Het was de Keith Hartley Band met het nummer Too Much Thinking. Dat is een Britse bluesrock zoals je het in 1969 hoorde. Het was gewoon hartstikke strak, doorleefd en met een typisch Hartley groove. Een band die eigenlijk helemaal niet zo bekend was. Die op Woodstock misschien wel een van de minst bekendste namen was. Maar wel met een van de meest solide optredens van de zaterdag. En dan heb ik het over de zaterdag 16 augustus 1969. En dan moet ik misschien de jingle draaien van Going Back in Time is the Sound of the... Nou ja, maar dat doen we maar niet. Maar je luistert wel naar Evens Blik Terug. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Gewoon lekkere, fijne muziek. Nou, gaan we naar de Incredible String Band. Want die trad op na de Keith Hartley Band. Ik heb daarvan uitgezocht het nummer Letter. En dat is een hele andere sfeer. De Incredible String Band, dat is meer psychedelische folk, Oosterse invloeden. Muziek die bijna boven het veld zweefde daar op dat in battle. De regenachtige zaterdag, dit is Letter. Een beetje dromerige mystiek en precies zoals de band klonk op Woodstock. Luister naar de Incredible String Band.

0: Je moet de muziek opzoeken natuurlijk. En van het live festival Woodstock is niet altijd overal alles van te vinden. Ik had het idee dat dit niet helemaal van Woodstock zelf was, maar ergens misschien wel later opgenomen. Maar dat maakt ook niet uit. Het gaat om de sfeer en het idee van dat ze daar gestaan hebben op die bewuste 16e augustus 1969. Kenneth Heath met Going Up the Country. Dat is natuurlijk wel het ultieme Woodstock-nummer. Ligt vrij en helemaal in de sfeer van die zomer in 1969. En een track die het publiek zelfs in de regen en modder aan het dansen kreeg. Pure West Coast boogie, zoals ze dat zo mooi noemen. En een vaste favoriet op de dag 2 van het festival. Ja, wat ook wel aardig was. Even kijken hoor. Want daar gaan we het ook nog even over hebben. Over de boer. En dat is Jasger. Jasger of Jasgur. Hoe je het ook uitspreekt. Max is zijn voornaam. Hij heeft het terrein, het festivalterrein, beschikbaar gesteld. Die kwam, ja, het was de boer uit Woodstock, zoals ze dat zeggen. Maar hij was 58 jaar melkveehouder uit Bethel in de staat New York. Zoals gezegd, die zijn land beschikbaar stelde voor het festival. Zonder hem had Woodstock simpelweg niet kunnen plaatsvinden. Het was geen hippie, het was geen rockfans, maar een praktisch vriendelijke man die geloofde in vrijheid, tolerantie, samenkomen zonder geweld en natuurlijk in de opbrengst, want dat was ook wel belangrijk, denk ik. Ik weet niet wat de beste man daarvoor ontvangen heeft om zijn festivalterrein beschikbaar te stellen, maar dat schijnt ook nog wel een aanzienlijk bedrag te zijn geweest. Zijn boerderij lag naast het festivalterrein en terwijl de regen het veld veranderde in een modderpoel, en zag hij hoe honderdduizenden jongeren zich toch vreedzaam gedroegen. En dat maakte een enorme diepe indruk op hem. Hij heeft daar ook in ieder geval iets over gezegd. Hij heeft de mensen toegesproken. En dat hoor je in een klein stukje als volgt.
1: I'm a farmer. I don't know. I don't know how to speak to 20 people at one time, let alone a crowd like this. But I think you people have proven something to the world. Not only to town of Bethel or Sullivan County or New York State, you've proven something to the world. This is the largest group of people ever assembled in one place. We have had no idea that there would be this size group. And because of that, you've had quite a few inconveniences as far as water and food and so forth. Your producers have done a mammoth job to see that you're taken care of. They enjoy a vote of thanks. But above that, the important thing that you've proven to the world is that 500,000 kids, and I call you kids because I have children older than you are, 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music, and have nothing but fun and music, and I God bless you for it.
0: Nou, dat was Max Jasger. Jasger, die in ieder geval het publiek toesprak. Wat hij eigenlijk ook wel belangrijke woorden die hij zegt. You haven't, naar het publiek toe, you haven't proven something to the world. To 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music. And have nothing but fun and music. Dat waren toch wel legendarische woorden. Het publiek barstte toen in gejuich uit. Nou, dat kon je horen. En zijn woorden werden een soort moreel ruggengraat van het festival. Woodstock was niet alleen muziek. Het was een bewijs dat een enorme groep mensen vreedzaam kon samenleven. Zelfs in chaos, regen en modder. Nou, dat allemaal weer gezegd hebbende. We gaan naar de volgende band die optrad op die regenachtige zaterdag. Dat is de band Mountain met het nummer Blood of the Sun. En Mountain met Leslie West in topvorm. Zware riffs, een massief geluid en een optreden dat het terrein liet trillen. Blood of the Sun.
2: Ladies and gentlemen, to continue, please greet very warmly with us, Mountain.

Dit was natuurlijk ook wel topmuziek. Grateful Dead met het nummer China Cat Sunflower. Live vanuit het Woodstock Festival op 16 augustus 1969. Ja, Grateful Dead, zoals gezegd. En toen begon het te regenen. Oh jee, jee, jee. Ja, het regende al even, maar... En toen begon het te regenen, zoals gezegd. Donkere wolken die trokken over Battle. En de eerste buien kwamen met windstoten die het hele terrein deden bewegen. Stage manager John Morris die pakte op een gegeven moment een microfoon en sprak het publiek toe. Everybody move back. Come down from the towers. Hold on to your neighbor. Man. En toen riep hij het legendarische No Rain, waarop meer dan 200.000 mensen het massaal gingen meescanderen. Een magisch moment midden in de chaos van dag 2. Nou, het hielp niet veel hoor, maar goed, mensen dachten van misschien kan het wel hebben als ik hard schreeuw van No Rain. Uiteindelijk mocht dat niet baten en was het toch al een grote modderpoel. Maar de mensen die vergaten dat. Ze keken naar de muziek en ze keken naar de bands en ook naar de volgende. Creedence Clearwater Revival met het nummer Green River.

Ik weet het. Het is not done om dit soort artiesten en nummers weg te draaien. Maar ja, de tijd is onverbiddelijk. Helaas, helaas, helaas. Maar in ieder geval, dit was Janis Joplin met To Love Somebody. Rauw doorleefd en vol emotie natuurlijk. Wat een optreden heeft hij gegeven daar. We gaan nog een klein stukje van Sly in the Family Stone draaien. En die start ik inmiddels ook maar even in. Ik weet niet hoe het geluid is trouwens. Even kijken. Ah ja, ze begint al te spelen. Ja, wat er niet aan bord komt is de Who die daar nog optrad. En nou ja, volgende week gaan we er gewoon lekker mee verder. Er was een, zoals gezegd, blijf zeker luisteren. Jan Dekker is weer terug van zijn 5 weken niet aanwezig zijn, zou ik bijna zeggen. Maar hij gaat zijn country weer in ieder geval weer presenteren. Altijd wel leuk om te doen. Daarmee sluiten we dag 2 van Woodstock af. De zaterdag vol regen, modder, improvisatie en legendarische optredens van bijvoorbeeld, nou ja, je hebt ze gehoord, Santana, Janis Joplin, van Creedence tot Sly in the Family Stone, want die draait nu. Volgende week gaan we verder met dag 3. Dat is dan zondag 17 augustus 1969, de dag van Joe Cocker, Country Joe. En The Fish, The 10 Years After, The Band, Johnny Winter, Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrix. Nou ja, tot volgende week. Dag.

0: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
1: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
0: Ja.
1: En? Werkt het?
0: De koeien zijn tevreden.
1: En jij?
0: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
2: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
3: Of dame?
2: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
8: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
7: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
9: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

voor het waarnemen van de afgelopen 5 countries. Want ik was een paar weken op vakantie. En aansluitend mocht ik nog fluiten op een internationaal hockeytoernooi. Het is een beetje droevige week uiteraard. Het zal niemand ontgaan zijn dat een van de grootste iconen van countrymuziek ons deze week definitief heeft verlaten. Ik heb even overwogen om deze Ideal Country met haar te openen, maar uiteindelijk besloten om de hele uitzending van volgende week aan haar oeuvre te besteden. Want boy, wat heeft die veel songs geschreven. Bovendien is ze deze week op alle radiostations te horen geweest en nog. En ik heb items over haar gezien in Nederlandse talkshows en nieuwsuitzendingen. En over zijn hele vrije documentaire bij onder andere de BBC en de Belgische VRT. Waar ze onderhand bijna heilig is verklaard. Maar dat terzijde. Volgende week dus een uur lang Dolly. En ik kan je nu al zeggen dat dat een bijzondere uitzending wordt. Terug naar vandaag. Wat schaft de pot zo al? Nou, in elk geval maar liefst 5 live nummers. Ook weer een paar nieuwe gezichten en ook heb ik weer een paar bijzondere covers van beroemde country ballades. Kortom, genoeg gekletst. We gaan door met Dixie Reed. En dat is een geweldige countryzangeres uit Nieuw-Zeeland. We gaan luisteren naar haar lieve stem. Yesterday Still Holds Me.

Bring It On Home To Me door de Country Crusaders. Ja, dan werd geschreven door Sam Cooke in 1962 uitgebracht. Maar het werd pas in 1965 een echte wereldhit door The Animals. Ja, puur jeugdsentiment voor ondergetekende. Nu de eerste van 5 live-opnames. Opgenomen in 2018 tijdens een van de zogenaamde Country Families Reunion. En dat is een tv-programma uit de buurt van Nashville. Met als gastheer altijd Bill Anderson. Rhonda Vincent met Ik Ken Het Gevoel, I'm Not Over You.

En die herken ik ook. Blue Side of Lonesome, geschreven door Jim Reeves en uitgebracht in 1966. Maar dit was de versie van de eerste singer-songwriter Declan Nurney. Sommige country evergreens komen bij regelmaat terug in Ideaal Country op deze playlist. Meestal omdat ik dan weer een bijzondere cover heb gevonden. Vandaag staan er zelfs drie op de playlist. En dit is de eerste. Sammy Smith met Help Me Make It Through the Night.

Ja, Frau Line door de Tennessee Bluegrass Band. De naam zegt het al, ze spelen bluegrass en komen uit Tennessee. Heerlijk hoor, die viool en die banjo, altijd fijn. Tijd voor het tweeluik. Eerst het origineel uit 1968 door Timmy Wynette. En daarna een live opname van een geweldig koor. Het Perpetuum Jazzhall Choir. Dit is Stand By Your Man.

Stand by your man, door het Perpetuum Jazzile Choir. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben, maar dit was wel een klein primeurtje hoor, want ik heb nooit eerder een a cappella nummer gedraaid. Ik was even terug in de tijd trouwens, want het klonk een beetje als Sweet 16. Wildwood Angels nou, komen uit Seattle en Sheena Denny is de frontvrouw. I lie when I drink.

Ja, The Way I Am door Joan Nichols. Een live opname uit 2022 uit een van die Country Families reunions. En we gaan door met een live uitzending, opname. Shelby Lynn, samen met Alison Moore. In 2017 opgenomen tijdens de City Winery Sessions in New York. Looking for Blue Eyes.

Tijd wacht voor niemand door de Zuid-Afrikaanse zanger Pieta. Ja, Nieuw-Zeeland, Ierland, Zuid-Afrika, ik struin de hele wereld voor jullie af. Het volgende nummer is opgenomen in het Clay Cooper Theater in Branson en dat ligt in Missouri. Een bijzondere cover door de Haygoods, en dat is een familieband bestaande uit 5 broers en 1 zus, van die geweldige evergreen Seven Bridges Road.

Ja, sorry jongens, we hebben toch weer veel te veel op de playlist staan en te weinig tijd. Het loopt ons weer over de schoenen en ik maak dat over 2 weken wel goed met dit nummer. We zijn toe aan het laatste nummer en dat is, om precies te zijn, Tiger by the Tail. Wordt gezongen door Theresa Rodgers. Mede namens Gerry van achter de knop en de schuiven weer hartelijk dank voor het afstemmen op Radio Ideaal. Blijf lekker luisteren naar Benny's muziekservice, maar wat Ideaal Country betreft natuurlijk weer heel graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde dag, zelfde uur. Wij doen het dan weer met hetzelfde plezier. Ach!

Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

0: Wiebeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
5: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
4: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, zo slecht weer was het nog net niet buiten, maar dat gaat wel komen volgens mij. Dus ik denk, we gaan deur donderen. Slecht weer was het nog net niet buiten, maar dat gaat wel komen volgens mij. Dus ik denk, we gaan deur donderen. Met onweer, wind en hagel, wat er allemaal staat te gebeuren. Zoals mijn pleeg

kwam nummer 11 in de Nederlandse hitparade en staat in alle top 100 en top 2000 en 4000. Genoteerd als hoogste nummer van normaal. Zelfs in de normaal top 100 staat hij op nummer 1. Maar we hebben nog meer lekkere muziek. We hebben heel veel dames vanavond in de uitzending. En drie like om 9:30. Een dames die succes hadden in de 90s en iets later zelfs. En om 10:30 hebben we in de 80s dames die hits hadden. Maar we hebben nog meer. We hebben Gwen Stefani. We hebben Linda Perry. Dat zal ik zo vertellen waar die bij zitten. Herman Brood hebben we. Exile. En de ontvallen Dolly Parton. Die heb ik natuurlijk ook een nummer van opgezocht die de komende afgelopen dagen niet gehoord heb. En als alles meer zit, nog Simon en Garfunkel. En die hebben het ook over een dame. Dus hartelijk welkom in deze grotendeels damesuitzending. Het is alweer de laatste donderdagavond van augustus. Ja, oh. De hele long hot summer, zoals je vorige week klonk, is bijna ten einde. Maar we gaan lekker beginnen met dames die niet blond zijn. Een stuk of vier. Linda Perry, Roger Rocha, Dawn Richardson, Krista Hillhouse en Shana Hall, Rory Kaplan. Ze waren allemaal lid van de Four Non Blondes. En ze hadden in 1992 een hit met What's Up, een nummer 1 notering.

nummer 1 notering dit. Don't Speak. 1996 van No Doubt. Gwen en Erik Stephanie, ze zijn inmiddels 56 en 59. Ze komen uit California. Ska, pop, rock. Tom Dumont, Tony Kennel. Adrian Young. En daarvoor hadden we de Four Non Blondes met John Perry. Linda Perry, sorry. 1992. En die hadden ook een nummer 1 hit. En zij komen uit San Francisco. Ja, we hebben nog veel meer mooi. Uit Australië, Sydney. Alweer een mooie gitaar om te beginnen. Steve Kilby. Hij is 72 en de hit uit 88 under the Milky Way van The Church.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dat is zo. Maar we gaan eerst even zeggen: Mr. Pleasant, how is Mrs. Pleasant? Over de dames 1967, de Kings, Roy en Dave Davis. Samen met Mike Ivory, Pete Qualify, John Gosling. Onder andere. Kiss You All Over, daarvoor Exile. En de Kings kwam uit Londen en Exile kwam uit Kentucky. En Kiss You All Over werd in 78 een hele grote hit. En James Pennington, hij is inmiddels 77 en hij speelde de bas. En was ook zanger. En dat deed hij samen met... even kijken, wie hebben we daar? Bus Cornelissen, ja. Marion Hargis en Steve Gutsman. Maar we gaan het drieluik doen. Dames uit de 90s en iets later zelfs. 66 jaar is inmiddels. Katrina Leskanic. Beter bekend als Katrina in the Waves. 1997 had ze de hit Love Shine a Light. Ze had 5 hits in Nederland. Ze kwam uit Cambridge, Engeland. New Wave Pop Rock met Kimberly Raw, Alex Cooper, Vince de la Cruz en Don Airey. Uit 1999, ze is inmiddels 61, China 2. En zij was een half nichtje van Henk Wijngaard. Man, feel like a woman. Ja, daar kan ik natuurlijk niet over uit. Dat zou goed voelen misschien voor sommigen. 12 hits had ze in Nederland. Ze kwam uit Ontario, Canada. Country pop rock gitarist was Dan Huff, Ben Mason, Larry Byram, Stuart Duncan en... En dan heb ik uit 2007, zij is nog maar 39. Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll. En ze heeft 7 hits gehad in Nederland en die kwam zelfs nummer 3 in Nederland. En ze kwam officieel uit Schotland. We gaan lekker beginnen met Katrina and the Waves.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dat waren de drie dames uit de jaren 90. En Amy McDowell was iets later, 2007. Zij kwam uit Schotland en Shania Twain kwam uit Canada. En uit Engeland kwam Katrina and the Waves. Ja, allemaal grote hits van de dames. Maar de grootste dame ontviel ons afgelopen dinsdag. Ja, dat mag ik toch wel zeggen. Dus een heel klein beetje aandacht voor Dolly Parton. Even kijken wat ik hier erbij heb staan. Ze had onder andere duo's met Kenny Rogers en Julio Iglesias. Zij werd 80 jaar en ze schreef... Ja, de een zegt 1500, de ander zegt 3000 nummers. Maakt niet uit. De bekende nummers hoor je altijd op de radio. Dus 15 hits had ze in Nederland. Ze kwam met Tennessee en werd hier begeleid door David Page, Jim Keltner, Jeff Baxter, Jim Kilstrup en Dave Hungate. Niet de minste artiesten. Baby, I'm Burning. Dit is Dolly Parton uit 1978.

Rademacher, Dave Hollesteller, Bens Borgers. En de dames natuurlijk. En weer die 82, de Wild Romance Song met Herman Brood. In the Heat of the Night. En daarvoor horen we Dolly Parton in die 78, Baby, I'm Burning. En dan heb ik er, weer een dame klaarstaan. Mrs. Robinson. Dit zijn Simon en Garfunkel. 1968, nummer 5 in Nederland. MUZIEK

0: Hier houden we ermee op. Het eerste uur zit erop. Jimmy James en Now Is The Time.
1: Now is the time to set things right.
0: Ja, inderdaad. Nummer 3 notering in 1976.
1: Now is the time we should unite.
0: Soul, funk, reggae, ska van origine uit Jamaica.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
3: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter en nog nooit vertoond eigenlijk.
2: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio op dit moment 1 file op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Daarom zijn 2 rijstroken dicht en is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ik heb weer plaatsgenomen achter de schuifjes en de knopjes. Het tweede uur, Benny's Muziekservice bij Radio Ideaal op deze laatste donderdagavond van augustus. En we begonnen met de legendarische Bad Company uit 1975. Legendarisch van de LP's Straight Shooter. Shooting Star kwam daar vandaan. Deze band uit Londen. Voortkomend uit de Free van Paul Rodgers. Paul is inmiddels 76. En hij deed dit samen met Mick Wells, Boss Burrell en Simon Kirk. En ze hadden zo'n 5-6 hitsingles in Nederland. Maar wat een prachtig mooi nummer. 17 albums en 30 singles brachten ze uit. Wat doen we nog meer? Om 9:30 hebben we dames uit de 80's. Hele bekende, ja. Dames zang en gitaar. Rob en Ferdy Bolland. Ja, die komen niet vaak langs, maar vanavond hadden ze even tijd en ze zijn... Even hier onlangs om het nummer aan te kondigen wat we gaan spelen. Limp Bizkit, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. En daarna, na het drieluik, hebben we nog Alice Cooper. Boston, nou ik weet niet wat er allemaal nog overblijft, maar dat gaan we dan wel zien. We gaan lekker heel snel beginnen met de formatie Lemming. Wally Slot. Tony Glory. Ze kwam uit de Rijnmond. Ze bracht een gothic hard rock. Harry Vos zat erbij. Harry Bruintjes en Tini Durrell. 8 hits in Nederland. En ze bestonden tot 82 vanaf 73. En vanaf 2002 weer. 1976. Dat zeggen we morgen vroeg. Good morning.

0: kwam zelfs nummer 4 in de hitparade in Nederland, dit. In 2003. Fred Durst en Don Otto van Limp Bizkit. En ze hadden toch al 10 hits in Nederland. Met deze cover van The Who, Behind
1: Blue Eyes.
0: Blue Eyes. Ja, prachtig mooi. Metal pop rock was het eigenlijk. Rap rock, ja, noem het maar zo. Good Morning, Lemming daarvoor uit 1976. Dan gaan we naar 1975. Steven Tyler, hij is inmiddels 78. Hij was 2 keer getrouwd, heeft 4 kinderen. En zanger van Aerosmith. En in 86 werd dit pas een hit, samen met Run DMC. Tom Hamilton, Joe Perry, Joey Kramer en Brad Whitford. Dit is Aerosmith en Walk This Way.

0: Luik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: You're in the army now. Dat is tegenwoordig geen pretje meer met al die oorlogen. Maar wel een hit. Een van de 20 hits die Bolland en Bolland hadden in Nederland. Nee, die 81. En ze zijn inmiddels 71 en 7. Rob en Freddy Bolland. Ze komen uit Den Haag. En van origine zijn ze in Zuid-Afrika geboren. Singer-songwriters, poprock, gitaarduo, producers, componisten. Ze schreven nummers voor Samantha Fox, voor Falco, voor Suzy Quattro. Status Quo kwam dit nummer heel hoog mee in de Amina. Bolland en Bolland. Daarvoor de Smashing Pumpkins van Billy Corgan. Tonight. Een van de vijf hits die ze inmiddels hadden in Nederland. 1983, het drieluik. Met te beginnen Pat Andrejewski. Zo heet ze eigenlijk. Ze was eind jaren 70 tot begin jaren 80 getrouwd met meneer Benatar. En ze noemde zich dus Pat Benatar. En later trouwden ze met de gitarist van de band, Neil Giraldo. Ze hadden een nummer 1 hit. Een van de 8 hits die ze hadden in Nederland. Love is a Battlefield. Ook alweer oorlogsgetint.

Running Up That Hill. Dat is een van de 18 hits die ze hadden in Nederland. Kwam nummer 6. En ze kwam bij de Engeland uit de streek Kent. En haar broer Pat speelde ook mee bij dit nummer. Stuart Elliott, Del Palmer, Ellen Murphy. En als laatste in 1988 John Jett en de Blackhearts. Zij was ooit ook zanger in de 70s van The Runaways. Ze kwam uit LA, California, Amerika, hard rock. En dan heb ik het over Joan Jett. We gaan starten met Pat Benatar.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dat waren ze alle drie. De laatste, John Jett en de Blackhearts. Met Tim Price, Mick Taylor van Rolling Stone speelden zelfs mee op dit nummer. Rick Bird en Kazim Sultan samen met John Jett. Daarvoor Kate Bush uit 85, Running Up That Hill en Love Is A Battlefield uit 83 van Pat Benatar. Ja, we gaan iets heel anders doen. Uit 2020 een hit voor Alice Cooper. Nou, een hit, maar in ieder geval een nummer uit de tijd van nu. One love will change the world. Nou, als dat kan.

variatie in muziek. Dialect, nederbeat, pop, rock, blues, soul swamp. Van hot naar haar, alles door elkaar.

geweldig lekker nummertje. Summer in the City. Van John Sebastian. Die schreef het voor de Love and Spoonful. Maar Joe Cocker had er in 1993 nog een fantastische grote hit mee. Een van zijn 25 hitsingles. Hij overleed helaas in 2014. Dit is Doohan en Greg Allman in 1976, Jessica. Samen met Lamar Williams, Barry Oakley, Jamu, Dickie Betts, Butch, Trucker, Trucks. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne avond. Ik hoop dat u de keuze weer reuze vond. Ik heb mijn best gedaan en dan zeg ik tot volgende week. Fijne nachtrust. Ik hoop dat u niet te veel last heeft van het slechte weer. Morgen gezond weer op en dan een heel fijn weekend erachteraan. Oftewel, heel veel plezier met alles wat je gaat doen. Ik zou zeggen, welterusten.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan